Jouwst met hem Hughes in Slasbuchta. En we zijn hem op Nuchalk Radio 91.1 FM. Broadcasting the laws of the lands and waters. Wait.

Ja, is mijn naam goed en sla nu jamsana en is zijn naam nap. Or New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.